0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boathouse down by the river.
3: You're the one I need. My
0: boy, Lord. Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zingt. Familieradio.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.

0: Familieradio.
1: Het klinkt.
0: En het zingt. Familieradio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goeienacht. Het is 5:00. Dit is hem.
1: Luc Steno, als de zon schijnt.

kort op van die dagen. Weet ik zeker dat het altijd beter wordt op zomerdagen. Laat ik alles los, pa.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you.
3: She lived on a boathouse down by the river.
4: You're the one I need.
5: My boy, Lord.
0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
6: Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
1: You know, there comes a time in everybody's life when you have to come forward and stand up on your own. You can't be weak because

your hope alive. Just some

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Wielrenner Tadej Pogačar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogačar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgeleid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de daders. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12-12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, Ossimandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be. Durieux.be.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Wielrenner Tadej Pogačar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogačar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgelaaid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12-op-12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
0: En dit is hem.
2: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: celebreren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22.30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
5: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björnborg, Supertrash en G-Star. Nu €50 per paar of 3 paar voor €120. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu €50. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè?
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486-675-260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakken. Kennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van Roo.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oost-Rozenbeek. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
1: Familie Radio, de familiezender voor

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Klagen kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Ben jij een ochtendmens?
3: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
7: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.

0: september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en de gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björnborg, Supertrash en G-Star. Nu €50 per paar of 3 paar voor €120. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu €50. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
5: Durieux.be.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maar een aal.
1: Op deze plaatje ken ik de hele nacht gedaan.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.
3: Goedemorgen Vlaanderen, dit is Familie Radio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem.
2: Dit is hem.
1: Families Spraakplaat.
3: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van 't Moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs 't Moment. Het is 't Moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken. Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor het seksueel misbruik van een minderjarige speler. Dat meldt de advocaat van het slachtoffer. De feiten zouden hebben plaatsgevonden toen de speler 15 jaar oud was en geregeld bij de scout verbleef. De man zou ook stiekem foto's hebben gemaakt onder de douche, zowel van het slachtoffer als van andere jongens op trainingskamp. La Louvière bevestigt het dossier en heeft de samenwerking met de scout meteen stopgezet. In Nederland waarschuwt de politie voor extreem gevaarlijke ecstasypillen met de afbeelding van de Amerikaanse president Trump. De pilletjes bevatten een grote hoeveelheid van de gevaarlijke stof PMMA. En die stof zorgt voor levensgevaarlijke oververhitting van het lichaam. Omdat het effect pas laat merkbaar is, nemen gebruikers snel een overdosis. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is onduidelijk of de pillen al in ons land circuleren of niet. Maar het zal een kwestie van tijd worden. Een zeldzame uithaal naar de Israëlische kolonisten van de Israëlische premier Netanyahu, die de gebeurtenissen van gisteren op de westelijke Jordaan-oever met klem veroordeelt. Dat doet hij zeer zelden. Dat Israëlische kolonisten de Palestijnse dorpen Qazrah en Jalut aanvielen, noemt Netanyahu criminele gewelddaden die zijn gepleegd door een handvol relschoppers die de wet overtreden. De wetten respecteren de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van de taken en de positie van Israël in de wereld schade. Zeer opmerkelijk. Dan hebben we nog de nodige sport uiteraard. In Belgische voetbal is Charleroi de trotse koploper. De Carolus wonnen met 1-3 op het veld van Kortrijk en pakken als enige club een perfecte 12-op-12. Kortrijk blijft net als Oud-Heverlee Leuven achter met 0 punten. OHL verloor met 1-2 van Standaar dat naar de derde plaats klimt. En tot slot won Lommel met 0-1 bij Cercle Brugge, waardoor Lommel knap 7 op 12 pakt. De weersverwachting. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij een zachtere 23 graden. Met de plaatsen waar het gaat regenen, ja, daar kan op korte tijd snel en veel regen vallen. Het is dan ook opletten op de weg als je in zo'n bui belandt. Daar kunnen ook wat windstoten bij zitten.
2: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familieradio.
2: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familieradio.

0: Hallo iedereen en fijn dat u er weer bij bent in ons programma Waar Muziek In Zit. Eerst en vooral gaan we de mensen bedanken die eens een reactie schrijven en waar we zeker en vast aandacht aan besteden. Beginnen deze aflevering doen we met een Vlaamse zanger van wereldklasse. Een vaste waarde ook in ons programma en ook vandaag zijn we blij dat hij erbij is. Dames en heren, met Baila, Baila mee is hier Frank Galan.
1: Hallo, ik ben Frank Galan. Je ziet me in de muziekshow en je hoort me natuurlijk ook bij Familie Radio.

0: We zijn hier met Familie Radio te gast bij de muziekshow met Danny D'Amaro. En daarnet konden we het prachtige nummertje van Frank gaan aanhoren met Baila Baila mee. En Frank, hoe was het om het optreden hier in Nijlen te brengen?
1: Wel, ja, het is een tijdje geleden dat ik nog hier gestaan heb bij Danny D'Amaro. En ik moet zeggen, we zijn hier terug ongelooflijk onthaald. Heel veel collega-artiesten, heel veel animo, heel veel ambiance, veel zomerse toestanden. En uiteraard ben ik heel blij dat ik hier mijn laatste nieuwe single gebracht heb.
0: Ja, ja, de Baila Baila mee. En het publiek, konden ze ook naar hartelust meedansen?
1: Ja, het is een zomers nummer. Ik heb het zelf geschreven, helemaal. Het is echt geschreven op de zomer. Niet alleen voor België, maar ook voor Zuiderse stranden ergens anders in de wereld. Wie weet. Het is Spaans, Engels door elkaar. Het is geen Nederlandstalige productie. Dat is voor later. Dus ik heb bewust gekozen voor een zomerse gimmick. Een keer iets anders dan iedereen doet. En ja, we zijn ondertussen al in Nederland geweest, Duitsland geweest en dan nu hier. Het gaat vlotjes de goede weg op.
0: Ja, ja, ja. En bij het nummer hoort ook een mooie clip. In welk Zuiderland is de clip opgenomen?
1: Ja, uiteraard in Spanje. We hadden eigenlijk het moeten opnemen in België, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht. Dus zijn we naar Spanje getrokken. Ik heb daar een aantal prachtige dansers bij elkaar geroepen. En die waren bereid meteen om die clip mee aan te vullen. Een beetje Zuid-Amerikaanse stijl. Dat is allemaal goed gelukt. Ja, ja. Dus kijk, bij een mooi nummer hoort een mooie clip. Dat geldt voor iedereen. Mensen willen op YouTube kijken hoe het eruit ziet. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is wel een mooie gang van zaken geweest.
2: De muziekshow bij Familie Radio.
3: Hey, ik ben Sammy Moore en je kijkt en luistert mee naar de muziekshow.

0: En daarnet konden we de nieuwe single van Sammy Moore horen. Te jong om stil te zijn. Dag Sammy, hoe was het om een nummer te brengen hier bij het publiek?
1: Ja, fantastisch. Het nummer wordt ook heel veel gedraaid. En dankjewel Familieradio om te steunen met ons nieuwe nummer. En ja, dat nummer is ook uit eigen pen komen terug. En het is volledig op mijzelf geschreven. Want ja, ik ben gestopt met de zaak. Dus ik heb echt gekozen voor mijn carrière. Ik ben ondertussen 12 jaar bezig. En ja, nu kan ik echt doen wat dat me gelukkig maakt. Dus we zijn nu aan het optreden. Niet alleen in het weekend, maar ook in de week.
0: Ja, ja, dus er komt ineens een zee van tijd voor je.
1: Ja, want ik ben te jong om stil te zijn.
0: Ja, ja, vandaar dus ook de titel. Ja, ja, ja, ja. En bij dit nummer hoort ook een fameuze clip dat we al kunnen zien hebben.
1: Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja, dat moest iets van wezen. Ik vind het persoonlijk een fantastisch mooi nummer. Ja. Het is helemaal op mezelf geschreven. En ja, daar moest een klein beetje actie in komen. En dat is echt wel gelukt.
0: Dat was echt wel,
1: het was wel een heel dure clip. Maar ja, ik zeg het, we moeten vooruit. Hè. Dus als je een heel goede productie hebt, want met een producer is ondertussen al 3, bijna 4 jaar... Christophe Severs, dus de zoon van Paul Severs. En dat is een topproducer. Dus ja, nu hebben we ook een videoclip van Bert Temmerman, de broer van Anne-Marie-Alice Temmerman. Dus ja, dat is gewoon allemaal top. En ja, zo kunnen we altijd proberen het trappetje hoger te geraken. De muziekshow.
2: Merci aan het adres van Sammy Moore voor uw bijdrage aan ons programma. En er nu een zanger die bijna dagelijks op het podium staat, maar ook vooral in zijn eigen zaak Dancing de Parasol in Velzeke. Hij is hier met zijn nieuwe single. Graag een applaus voor Danny de Rover.
0: Hey, ik ben Danny de Rover. Je hoort hier de vrolijkste muziek bij Familieradio. Radio.

0: En daarnet konden we genieten van het nummer van Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren en hoe was het om het nummer hier te brengen?
1: Heel leuk, hè? We keken er naar uit om dat hier te mogen brengen trouwens. Ja.
0: En de titel, Waar zijn al die mooie jaren? Is dat om een mooie toekomst of om een mooie geschiedenis eventjes te herbeleven? Of over wat gaat het nummer precies?
1: Het is pure nostalgie, hè? Dat wordt nogal dikwijls gezegd, ook in het dagelijks leven. Waar zijn al die mooie jaren? Wat is die een goede tijd? Ja, dus ja. Het nummer ademt alleen maar nostalgie. Ja, ja. En het is leuk om er eventjes bij stil te staan bij de voorbije jaren. En dat wordt nogal dikwijls gezegd. En nu wordt dat een keer bezongen in een leuk Zeemzoet nummer.
0: Ja, ja, een terugblik op het mooie leven die al geweest is. Ja. En er komt ook een mooie toekomst aan voor u.
1: Ja, laat ons hopen. Hè. Laat ons hopen, want dikwijls bij social media, als we zoiets plaatsen, waar zijn al die mooie jaren, dan af en toe kreeg ik zo een keer de reactie van jongere mensen. Voor ons moet het mooiste nog komen. Ja. Dus het is altijd wel leuk om vooruitzichten ook te hebben. En dat niet alleen waar zijn die mooie jaren. Laten we nog hopen dat we een positieve vooruitblik hebben. Hè. Maar dan moeten we natuurlijk afwachten. Hè.
0: Ja, absoluut. Ja. En het is intussen al een van uw vele nummers, hè, dat je intussen brengt. Kan je de tel nog bijhouden aan hoeveel nummers je intussen al zit?
1: Goh, ik ben meer of meer de tel een beetje kwijtgeraakt, maar ik probeer wel een beetje heel diversiteit te brengen in de nummers. Ja. Ik ga nooit geen twee exacte stijlen naar elkaar uitbrengen. Altijd een beetje diversiteit in de nummers brengen. En nu met de zomer dacht ik wel iets meer gewaagd, want de meeste nummers met de zomer zijn wel op tempo. Het is meer een soort ballade, maar het heeft wel een Spaanse tint. Maar we zijn er heel blij mee natuurlijk, ja.

0: Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
1: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
5: een rustig deuntje.
4: En voor de
6: goedenavond,
4: waarbij je de dag wil verteren door te
7: dansen op deze toppers.
8: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.
10: Familieradio.

0: Familieradio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: We zijn al een tijdje aan het pushen om hem in ons programma te krijgen. En onder het motto De Aanhouder Wint is hier de vrolijke hoedjesdrager met zijn nieuwe single Viens danser, Wim Leys.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
3: Hallo, ik ben Wim Leys en je kijkt en luistert mee naar de Muziekshow. Samen met al onze vrolijke vrienden bij Familieradio.

0: Familieradio is een hele zomer lang te gast bij de muziekshow met Danny D'Amaro. En daarnet konden we genieten van een optreden van Wim Leys met het nummer Viens Danser. En Wim, hoe was het om een nummer hier voor een publiek te brengen?
1: Ja, wel Jeroen, het was een van de eerste keren dat ik mijn single gebracht heb voor een live publiek. En ik moet zeggen, het was heel speciaal. Ook wel een beetje onwennig, altijd met een nieuw lied. Maar het voelde heel goed aan. Het publiek heeft er heel tof op gereageerd.
0: Ja. En het Frans legt je ook goed, hè? De Franse taal, misschien wel om een nieuwe wending in te slaan?
1: Ik heb mijn uiterste best gedaan om het Frans zo goed mogelijk te laten klinken. We hadden oorspronkelijk ook het idee om het liedje ook in het Frans, zoals het originele, in te zingen. Maar daar hebben we dan toch nee tegen gezegd. We kiezen voor het Nederlandstalige, maar uiteraard, het refrein blijft het refrein. En ik ben blij dat je dat zegt. Heel tof.
0: Ja. En het is ook een populair deuntje om te brengen. Hè? Mensen kennen het ook meteen. Hè?
1: We hebben echt wel gezocht naar een lied dat past in de zomer, één. En wij houden ook van wat experimenteren. We hebben er eigenlijk een electroswing touch aan toegevoegd. Electroswing is niet zozeer gekend hier in Europa. We zijn ook een clip gaan opnemen en we hebben die electroswing dansers gevonden in Polen. Dus wel in Europa. En anders moesten we naar Amerika gaan. Dus die electroswing touch met het originele, die moderne vibes. Ik moet zeggen, ik denk dat we iets meer dan een jaar aan dat lied gewerkt hebben. Een jaar.
0: Ja,
1: dus er is keihard gewerkt. De muziekshow.
2: Hallo, ik ben Ida de Nijs. En je ziet me in de muziekshow. En je hoort me natuurlijk op Familieradio. MUZIEK

0: Familie Radio is de gast in Nijlen en dat tijdens de muziekshow met Denny D'Amaro. En Ida Denijs die bracht hier daarnet het beste van zichzelf. En Ida, er is een nieuwe single.
1: Ja, inderdaad. En die heet Een Zomer Zonder Tijd. Ja, ja. Ja, nee, gewoon lekker zomer. Geniet van de zomer, van het mooie weer. Ja, en daar gaat hij eigenlijk over. Ja.
0: En is het een single uit het leven gegrepen?
1: Het is een uptempo nummer. En echt, het is heel leuk. Ja. Ik weet zeker dat je het leuk gaat vinden.
0: Ja, ja, ja. Dus Een Zomer Zonder Tijd. En heb je zelf ook speciale zomerplannen?
1: Ik zou graag nog eens naar Noorwegen gaan. Ja. Hè, dus misschien dat we dat inderdaad van de zomer nog wel gaan doen. Ja. Maar ik hou even een slag om de hand, want dat weet ik nog niet zeker.
0: Ja, ja, het is nog even afwachten. Het staat nog op je verlanglijstje. Wel, Ida, heel veel succes. En bedankt dat we even een gesprekje konden hebben.
1: Ja, ik jullie ook. Dank je wel voor het gesprek. En veel geluk, Familie Radio, met jullie programma's. Familie Radio.
2: Hallo, Exana hier, ook wel bekend van Boemeke. Ook ik ben er weer bij, in de muziekshow en op Familie Radio.

0: is in de pool. Familie Radio, de muziekshow. Dus ik heb een uit de hand gelopen hobby. Ja. En dat is Boemeke. Ja. En Boemeke is een ambiance project van mezelf, Aksana. En dan nog vier superleuke danseressen die met mij het podium onveilig maken.
1: Ja. En jullie vormen samen de groep Boemeke.
0: Ja, ja, inderdaad, inderdaad.
1: Ja. Ja, dus de sfeer zit helemaal goed in het nummer.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. Ja. Dat was voor ons wel heel belangrijk. Omdat ik zo toch wel iemand ben die daar nog altijd heel veel energie heeft, ja. En die dat graag goed lacht door het leven gaat, ja. En die dat graag feest en ambiance maakt. Ja, ja. En ja, dat is mijn lang leven op een podium te staan. Ja. Dus met Boemeke is datgene wat dat wij doen.
1: Ja, is dat dan een heel project dat de mensen kunnen meedansen en meevieren?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ja. Wij doen shows nu die dat 40 minuten lang duren. Ja. En het is eigenlijk allemaal Nederlandstalig, maar met bestaande nummers, zodat de mensen het kennen, ja. Maar wel een beetje dance gemaakt. Ja, ja, dus ja. Dat er echt zo wel een goede power in zit. Zo. Ja.
2: En zo kon u genieten van de terugblik van deze week. En die hadden we gereserveerd voor Boemeke. U zag trouwens ook nog Ida de Nijs voorbij komen met haar mooie zomerse single. Maar helaas, ons programma zit er weer bijna op. Zoals steeds verwijzen wij u graag door naar onze website demuziekshow.be, waarop u alle informatie kan vinden over ons programma. Afsluiten doen we met die vier sympathieke heren van Viertakt. Zij brengen een nieuwe single, Schat van de Wind. Tot volgende week.
3: Hallo, wij zijn Viertakt.
4: Wij zijn.
3: Waanzin.
4: Zeg, op de Antwerp. Opnieuw.
3: Ja. Hallo, wij zijn Viertakt.
4: En wij zijn er weer bij, met onze single. Wij zijn op de muziekshow en familieradio.
3: Oh, voilà. Is dat niet belangrijk?

was, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: zijn Veertak.
1: Ik zijn de Roy.
2: En ik zijn de Robby.
3: Ik zijn de Johan.
4: En ik zijn de Wim.
3: En samen zitten wij hier op Familieradio.
5: We konden net genieten van een optreden van Veertak. En we hebben een van de vier bij ons weten te strekken. Wie hebben we hier de eer?
3: Oh, Jeroen, het is niet te doen. Hier met de Johan van Veertak. Geweldig op de scène. Zeggen de mensen heel enthousiast mee met de single natuurlijk. Hè?
5: Ja, ik het was wel leuk om het te doen.
3: Absoluut, absoluut. Altijd.
5: En waar kunnen wij overal Veertak aan het werk zien? Behalve hier nu bij de muziekshow. Maar mensen die zo hebben van wij willen ze toch ook eens live zien. Waar kunnen ze je best gaan vinden?
2: De lijst van al onze optredens die staat op www.veertank.be. Dus het is te veel om ze op te noemen. Of aan het moet even starten, maar dat gaat nou niet. Hè?
1: We zitten veel in het Antwerps. We zingen ook voornamelijk Antwerps. We zijn de Strangers Tribute Band. Maar we hebben natuurlijk onze eigen leken zoeken natuurlijk. Dus de mensen komen geer naar ons shows. Want ze zijn ons geer bij.
5: En jullie houden de Antwerpse taal echt wel levendig, hè?
6: Oh ja, dat is zeker dat, hè. Wat klappen eigenlijk Antwerps, hè? Ik zeg altijd, het is spijtig natuurlijk dat wij geen dialect hebben, hè, in Antwerpen, hè.
5: Ja, inderdaad.
7: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
1: Tickets, witte-paard.be.
0: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
5: Durieux.be.
6: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, op Mandelroos de Oosterrozenbeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los!
2: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

weersverwachting. Bewolkt met enkele buien, maar meestal droog. 23 graden. Morgen meer buien en meer wind. En ook kans op onweer. 21 graden. De dagen daarna af en toe buien en temperaturen rond 20 graden.

0: September is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsysteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
2: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 2:00.
1: Steeds meer klachten zijn er over La Souris, de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Consumentenorganisatie Test & Koop zag het aantal dossiers verdubbelen, terwijl de Consumentenombudsdienst zelf spreekt over een verdrievoudiging. Klanten kraken over extreem lange levertermijnen en problemen met herstellingen en terugbetalingen. Er belooft toch nu beterschap in te zitten, al dus het ondernemerschap. In de Brusselse gemeente Vorst zijn 2 personen gewond geraakt na een achtervolging door de politie. Het incident gebeurde donderdag, maar is nu pas bekend. De 2 sloegen op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole en knalden daarbij op een combi. Ze zijn allebei opgepakt en meegenomen. Sinds de introductie van de digitale lerarenkaart heeft een kwart minder leerkrachten de kaart effectief gevraagd. Dat blijkt uit cijfers van CD&V-parlementslid Loes van Drommen. De kaart biedt leerkrachten kortingen in musea en bioscopen, wat ook voordelen heeft voor de klas. Van Drommen vraagt aan onderwijsminister Demir om de lerarenkaarten dringend weer actiever te promoten. Ook officieel IJsland gaat de gesprekken over een eventuele toetreding tot de Europese Unie niet heropstarten. Gisteren stemde 53% van de IJslanders in een referendum tegen nieuwe onderhandelingen. De bevolking vreest dat het land zijn felbegeerde visserijrechten zou moeten afstaan aan Europa. En ook dat ze heel wat beslissingen aan Europa zouden moeten overlaten. Met andere woorden, de IJslanders zien hun soevereiniteit liever niet in het gedrang komen. In Italië start ultrasporter Mathieu Bonne binnen een paar minuten aan een waanzinnige recordpoging. De Belg wil de langste afstand ooit non-stop in open water zwemmen. Het huidige wereldrecord staat op 142 kilometer, maar Bonne mikt op meer dan 160 kilometer. Hij zal daarvoor bijna 3 dagen aan 1 stuk in het water zijn. Vanmiddag overwegend bewolkt met hier en daar een bui. Op de meeste plaatsen droog, 23 graden. Morgen wordt het met 21 graden een beetje frisser. Kans op felle buien en onweer, ook met een strakke wind. De dagen daarna wisselvallig bij 20 graden.
2: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis. Familie Radio.
0: En dit is hem.
3: Dit is hem.
2: Familie Spraakplaats.
4: Luc Steno, als de zon.

0: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
3: En voor de
5: goeienavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
7: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björnborg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
9: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio presenteert de grootste vrolijke country hits aller tijden. Cowboys en cowgirls.
1: En we gaan de koe bij de horens pakken.
0: Hier is er weer een.
2: Van

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: We had joy, we had fun, we had seasons in the sun.
0: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variatief. Zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de

Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen, op de meeste plaatsen droog bij 23 graden. Morgen verloopt een stuk wisselvalliger met felle buien, kans op onweer maxima tot 21 graden. De dagen hierna blijft het wisselend bewolkt, maar overwegend droog en temperaturen rond 20 graden.

0: Nelen en natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
0: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Het onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt uit. Begin augustus diende de moeder klacht in voor de aanranding van haar 3-jarig zoontje, maar inmiddels komt een tweede moeder met een gelijkaardig verhaal. Er zou een verdachte zijn. Die kon na de eerste klachten nog enkele dagen blijven werken, omdat het volgens de burgemeester niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Voor de kust van Cyprus, niet ver van de haven, is een veerboot gekapseist. Tientallen passagiers zijn in het water terechtgekomen. Er is sprake van 6 doden. De lokale hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er is een grote reddingsactie aan de gang om de overlevenden te zoeken. In Kluisbergen zijn dit weekend meerdere mensen gestoken door Aziatische horenaars. Zeker 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De horenaarsaanvallen gebeurden allemaal op dezelfde aardeweg. Die is intussen tijdelijk afgesloten. Ja, inderdaad, een aantal mensen moesten naar het ziekenhuis. Ondertussen is de brandweer ook uitgerukt. Die heeft met een poeder de meeste horenaarsnesten onschadelijk gemaakt. Toch degene die zichtbaar waren. En dan hebben we nog wat sport. De Nederlandse voetbalbond KNVB organiseert een internationale top in Amsterdam om de voetbalbond FIFA grondig te hervormen. Huidig FIFA-voorzitter Infantino is expliciet niet welkom. Infantino ligt al langer onder vuur, onder meer door zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. De FIFA kiest volgend voorjaar een nieuwe leider, al is Infantino voorlopig de enige kandidaat. Wisselend bewolkt en droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselen opklaringen en buien af, opnieuw met kans op onweer. Koelere temperaturen rond 20 graden.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties van kennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Wisselend bewolkt en droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselen opklaringen en buien af, opnieuw met kans op onweer. Koelere temperaturen rond 20 graden.

0: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be. Durieux.be.
2: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björnborg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts 130 euro. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: namiddag. Het is 5 uur. En dit is hem. Dit is hem.
1: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Bjorn's verjaardagsbal op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Wisselend bewolkt en droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselen opklaringen en buien af, opnieuw met kans op onweer. Koelere temperaturen rond 20 graden.

0: bij Familie Radio.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. Deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio. Familie Radio.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

In Oost-Vlaanderen in Kluisbergen zijn afgelopen weekend meerdere wandelaars en fietsers aangevallen door Aziatische horenaars. Vier slachtoffers liggen in het ziekenhuis. De insecten sloegen toe op een klein wandelpad, zegt de brandweer. De brandweer heeft het weggetje inmiddels volledig afgesloten om verdere incidenten te voorkomen. En de nesten die zichtbaar was, zijn uitgeroeid. Het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in de buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt groter. Na een eerdere klacht van een moeder over de aanranding van haar driejarig zoontje stapt nu een tweede moeder naar voren met een gelijkaardig verhaal. De verdachte is trouwens niet meteen geschorst geweest. Volgens de burgemeester kon de verdachte nog enkele dagen blijven werken omdat de identiteit van de persoon niet meteen duidelijk was. Krantenwinkeliers maken zich grote zorgen over hun inkomsten nu Bpost pakjes voortaan eerst levert in de eigen Bbox-automaten. Winkels verdienen zo'n 50 cent per pakje en zien die inkomsten nu kelderen, terwijl velen net fors investeerden in extra opslagruimte. Bpost benadrukt in een reactie dat de krantenwinkels cruciaal blijven tijdens piekperiodes zoals Black Friday. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen nadat een veerboot kapseisde. De ferry met bijna 270 opvarenden nam plots water. De meeste passagiers zijn gered, maar 23 mensen zijn nog vermist. Enkele overlevenden liggen in het ziekenhuis. In de Jupiler Pro League heeft de Agent de slag om Vlaanderen gewonnen met 2-1. Club Brugge pakte 20 minuten voortijd rood, waarna Gent de winnende treffer scoorde. Gent eindigde de match na een late uitsluiting zelf ook met 10 man, maar trainer Rick de Mil is uiterst tevreden. Voor landskampioen Brugge is het de allereerste nederlaag van het nieuwe seizoen. Vanavond en vannacht nog opklaringen. Later begint het vanaf de kust te regenen. Lokaal met kans op onweer. Minima 15 graden. Morgen een onstuimige dag met felle buien. Kans op onweer en een stevige wind. We halen morgen niet meer dan 20 graden.

0: openlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
6: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Nieuws. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Louis Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vanavond en vannacht opklaringen, maar geleidelijk regen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij, minima rond 15 graden. Morgen buien mogelijk met onweer en een stevige wind. Maxima 20 graden. Dinsdag en woensdag droog bij een graad of 20. Donderdag en vrijdag weer regen, maar weer wat warmer.
1: Elke dag als een vriend aan huis.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Familie Radio.
0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hey, hallo, ik ben Reinaerts.
1: En ik ben KW.
0: En samen luisteren wij naar
1: Familie Radio en we wensen je alvast de vrolijkste muziek toe.
2: Familie Radio.
0: Zeker weten.

0: mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: producer Brady. Big City. Big
1: City. Familieradio.
2: Je luistert toch ook mee? We waren

0: trust for me.
1: Familie Radio.
2: Het klinkt
1: en het zwingt
2: als geen ander.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Zeggen dat spijt te laat komt, maar er komt niks, er komt niks. Ik zou je

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: zet er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem.
2: Dit is hem.
1: Families Spraakplaat.
3: Luc Steno, als de zon schijnt.